0: Tugabé, Tugabé, Tugabé, Tugabé. Beste orkester, gaat zeker nog twee, drie leden. Als die brand, een weinig applaus, glaube ik, een bisschen motivation. Zo, Tugabé.
1: Präsentieren, das ist Onur Yavchin bei der Trompete.